0: Wan olosho mayan igdesheni narito olosholema etashoma lenyora sambur olchamus lembaringo esula telekipia nenyora kajado netijenga yenaro
1: eremaya
0: ashamu ye oitabeke yuokine maila patenebo
2: mayan fm